0: Oma, wat het vader de ut, dat hij so veel bisig is?
1: Hij het de grüvelsüg.
0: Kan een doorn nix bidon?
1: Doch, unverhofft so batz een mit dem Knüppel über den Krüz hauen.
0: Oma!
1: Na, dat de schal mal springt de em in fort.
0: Und denn?
1: Denn süd und hört hij wat für de nächst is.